Ojuli de mpira bajibade Barcelona ekubye Feyenoord de goro tanu kwemu yafunya Barcelona tikinga Stuttgart e wangu de timu ya Viking e goro zibade satu kwemu Gambia Barcelona ekubye tanu emu Stuttgart e wangu de satu kwemu Liverpool ekubye Atletico Madrid e goro zibade biri kwemu Napoli ekubye 2-0 Arsenal e guchimye Italy muzile goro